0: Nino om voor die ziet. Wat dan? Hangen dan de kuklo af bij jou ga. Iets te weten. Dit te weten. Kissen na. Het is boven na een keer. Een paar. Moretito. Was koop. La manzoe. On pa minya tla wa hore ke ikelelo hape hape ke ithata hape hape ke tsebo hore
1: This that shit for rap addicts. Malcolm told you the bullet to cast ballots, power in mathematics. Rap like a sister who walked, divorced, marriage. Talk to these